0: Ja, goedemiddag. Nog enige ruimte voor sentiment.
1: 记者问到呢，下午好，这是你最后一场国际比赛了，有没有什么感伤的情绪？
0: Klaar voor?
2: Ja, wel.
1: 科曼说，并没有，我没有没有想过这个。
2: Gaat nu om het echt hier en is een WK, dus ja. Als je er nu niet klaar voor bent, dan hebben we een groot probleem.
0: Wat merk je? Ja, goedemiddag. Nog enige ruimte voor sentiment dat jij in Dallas je laatste
1: interland hebt gespeeld? 我以为你早就已经准备好这个问题了。
0: Dat dacht ik al. Klaar voor?
2: Ja, wel.
1: 科曼说
2: Nou ja, het is
1: logisch. 必须得这样，因为这很正常。现在这是真正的比赛，世界杯。
2: Als je er nu niet klaar voor bent, dan
1: 如果还没有准备好的话，
0: ja, goedemiddag. Nog enige ruimte voor sentiment dat jij in Dallas je laatste interland hebt gespeeld? Nee, hè?
2: Nee, heb ik niet aan gedacht, nee.
0: Dat dacht ik al. Klaar voor?